Woensdagavond 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Woensdagavond 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons. Met tot 10 uur 6 de nummers van door mij geselecteerde platen en cd's uit mijn platen cd-kast. Het is inderdaad de 6e uitzending dit jaar, dus dat betekent inderdaad dat we toegekomen zijn aan 6e nummers. Ik begin met een stukje jazz van de Amerikaanse jazz saxofonist en fluitist Sahib Shihab. Van zijn cd Jazz Point 2 Companionship hoor je het nummer Doe Daar.

Hij speelde lang in de Quincy Jones Big Band. Deze Sahib Shihab. Van hem hoorde je Dier Daar. Nouri, of Nori misschien, en is Dorpa Band, komen uit Oost-Soedan. Uit een plaatsje vlak langs de kust van de Rode Zee. Zij brachten een plaat uit Bea Power, Electric Soul and Brass van Sudan's West Sea Coast. Dat is een hele lekkere plaat met hele bijzondere muziek. Zoals wel vaker uit Sudan. Van die plaat het zesde nummer, Daleb.

Daleb, Nori en his Dopa Band uit Sudan. En we nemen een hele lange vlucht naar Thailand, naar de verzamelcd Thai Beat A Go-Go. Van die plaat, de Viking Band met I Really Do Love You.

De Viking Band uit Thailand met I Really Do Love You, maar dan in het Thais. En dat beheers ik niet echt goed. We gaan nog een stukje verder terug de tijd in met de cd Prayers from Hell. En die heeft als ondertitel White Gospel and Sinners Blues 1927-1940. We gaan luisteren naar Bill Carlisle met The Heavenly Train.

0: Hij stierf in 2003 op 94-jarige leeftijd. Bill Carlyle, The Heavenly Train. En we zwerven ook in dit programma weer over de hele wereld. En ik kom nu terecht in Rusland met zanger Bulat Okudjava. Hij is een Sovjet-dichter, schrijver en singer-songwriter. En wat zeg maar in Rusland geldt als de Altus Song, heeft hij eigenlijk min of meer uitgevonden. Origineel was hij van Armeens en Georgische komaf. En hij heeft in totaal zo'n 800 liedjes geschreven. Hij maakte zeg maar, zijn liedjes in een chansonstijl. En die deed heel erg denken aan de chansons van de Franse chansonnier Georges Brassens. Hoewel zijn liedjes niet openlijk politiek werden, werd hij in de Sovjet-Unie toch min of meer gedoogd. We gaan van een liedje draaien van deze Russische bard, Bulat Okudjava.
1: Zeker.

afkomstig van de LP Le Soldat en Papier, uitgebracht op het Franse Le Chant du Monde label. En ook de titels staan aangegeven in het Frans, en dat is misschien wel net zo handig. Dus de titel in het Frans luidde Le Musicien de Passage. Je hoorde de Russische singer-songwriter Bula Akudjova. En van Rusland is het volgende tussenstation Jamaica. En wel Ja Lion. Van zijn door Lee Perry geproduceerde Colombia Collie Fat Man.

0: Patrick Francis, oftewel Ja Lion, nam op onder een hele hoop verschillende namen. En de meeste teksten waar hij over zingt, die gaan over doop. Hij was erg jong toen hij kwam te overlijden, pas 52 jaar. Hij overleed in Kingston in 1999. Even naar iets modernes. Loma.
1: So, yes, in my car, waiting for a meeting. And I thought it'd be a good time to tell you about what I'm looking at.

Luma is een samenwerking tussen Cross Record en Jonathan Myburg. En dat zijn leden van de band Shearwater. De plaat is uitgebracht op het Sub Pop label. En de titels zijn zo klein geschreven dat ik zelfs met een bril op het nog niet kan lezen. Dus die moet je me maar vergeven. Op naar Amerika, naar een artiest waar ik wel vaker aandacht aan heb besteed. En dan heb ik het over producer, componist en percussionist. Oprichter van het American Clavé label en lid geweest van de band Conjure, Kip Hanrahan.

Van de CD Exotica hoorde je Kip Hanrahan met het nummer met de welluidende titel What We Learned That Night in Veracruz and How We Applied It. En van Amerika vliegen we nu naar Australië. En dan komen we terecht bij... helemaal niet. We vliegen naar Turkije. Turkije, dan gaan we luisteren naar de zanger Baris Manko. Een Turkse rockzanger en componist.

De Roulet van Baris Manco, afkomstig van zijn LP Doen den Boegoen. Dat is een, naast componist en rockzanger is hij ook nog tv-host. En hij heeft meerdere bands opgericht, waaronder in de jaren 60 de band Le Mistigris. Daarnaast heeft hij ook later nog een keer een andere band opgericht onder de naam Koetelan Express. En ik kondigde haar zojuist al aan, abusiefelijk, maar nu ligt ze toch echt op de draaitafel, althans de plaat die zij maakte. Ik heb het over de Australische artiest Courtney Barnett. Een geweldige zangeres, vind ik. Je gaat van haar LP Tell Me How You Really Feel een nummer horen met ook al een geweldige titel. I'm Not Your Mother, I'm Not Your Bitch.

Courtney Barnett met I'm not your mother, I'm not your bitch. En dat is duidelijke taal, lijkt mij zo. De band Cult of Youth begon als een soloproject van de meneer Sean Rogan uit New York. Tegenwoordig opereert hij vanuit Berlijn en de platen worden uitgebracht op het label, even kijken, Sacred Bones. En dat is zeg maar een label wat mij zeer na aan het hart ligt. Dus ik vind het ook een beetje raar dat ik dat niet gelijk op kan spugen. Maar goed, het zij zo. Van de LP Final Days of Amber.

Final Days heet de LP, of Amber heet het nummer. En je hoorde Cult of Youth. En die komen uit Amerika. En dan werd toch wel de hoogste tijd ook eens een beetje naar Engeland gaan. En dat ga ik nu doen met de band Moonshake. We Are Making War.

En met We Are Making War van Moonshake, afkomstig van de LP The Sound Your Eyes Can Follow, ben ik bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van Plons, die geheel in het teken stond van zesde nummers van LP's en CD's. En dat betekent dat we over 2 weken toe zijn aan nummers 7 van LP's en CD's. En dan verwacht ik je weer aan het toestel aan te treffen of anderszins op de telefoon of op andere wijze daar kennis van te nemen. Rest mij nog jullie een hele fijne avond te wensen en te bedanken voor het luisteren deze keer. Ik ga eruit met de psychedelische rockband Moon Duo. Eternal Shades. Tot over 2 weken.

de amateur en de luisteraar. Een bijzonder goede dag hier vanuit de moderne en gerichte thuisstudio van de bedrijfsverzamelgebouw de Grote Smurf. Want jij en ik, wij zijn weer afgestemd op de Worm Amateur. Voor even een stijf uurtje puur beste regio content. Gewoon even puur beste regio content. Hier op de radio. Bij de Worm Amateur in de BG-show. Dat is het programma eventjes waar even aandacht besteedt aan die regio content. En dat kan met de gulle bijdrage van de BG-servers. Puikstukje-servers mag ik wel zeggen. Kogelharde servers. Betaalbaar, dat zeker. En ook heel sympathiek wel. Voor diegenen die ervan houdt. Dus die maken dit allemaal financieel eventjes mogelijk. Deze hele uitzending bij elkaar. Eventjes voor 7 uur denk ik wel even. Dan is het 7 uurtje weer helemaal voorbij. En dan hebben we een uur lang geluisterd met elkaar naar puur beste regio content. Hier bij de BG-show. En dan kan je die worden gedraaid door de BG-show Regio Content Music Digi Team. En de presentatie, de samenstelling, de techniek en de webcam. En de kentjes gaan eronder voor iedereen die is afgestemd. Dat ben jij. Daar gaat hij even voor te ronden, de kantjes. Alle kantjes. En die kantjes die zijn even samengesteld naar eigen voorkeur van het DigiTeam. Die hebben daar de hele week weer even lekker op gezweet en vergaderd. En hebben een long list gemaakt. En uiteindelijk is er in deze short list van een stijf uurtje puur beste regio content uitgerold. Het beste wat op dit moment er rondgaat als het gaat om de puur beste regio content. En ik hoop even dat de kantjes nagenoegen zijn en de ontvangst ook nog eens een keer ontvangst prima is. Dan gaan we even beginnen met de kantjes. Zijn jullie er klaar voor? Wat zie je? Ja, oké. Nou, dan gaat het even gebeuren. Luister maar even mee. Komende uurtje, stijf uurtje, even regio content bij de BG Show via de Worm Amateur.

de grootste wens. Hallo moeder, hier is een brief van je zoon. Ik heb het goed op de plaats waar ik woon. Het is hard werken, maar ik slaap iedere nacht. Toch duurt de tijd lang die me hier nog wacht.

Hallo, hier is een brief van je zoon. Ik heb het goed op de plaats waar ik woon. Het is hard werken, maar ik slaap iedere nacht. Toch duurt de tijd lang die mij hier nog wacht. Hallo moeder, hier is een brief van je zoon. Ik heb

Ja, amateuren, de luisteraar ook even. We zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de BG Show. Aflevering 200, nog wat. En bij de warm amateur natuurlijk. We zullen even de kantjes nog even noemen die we hebben gedraaid. We begonnen even met Timon. Ik zat er overheen te kletsen. Timon en het kantje heette Horst. Dat was Steven Frans Kunst. Met Waarom verdween jij? Mooi kantje was dat. En dan was het even het gospelduo Morning Light uit Nieuw-Weringen locatie. Met Macht, Rijkdom en Eer. Dan was het even Dorin Covaci uit de regio Roemenië met Cat de Grea Este Fiata. Dat betekent, wat is het leven zwaar? Beetje thema, denk ik, van deze Oetie-zending wel. Dan was het even uit de locatie Bloemhof, 3240, Jacht aan de Stad. Nelly Pans met Bloemhof 3.0, Futuring, Ashi en Bax. Productie bij Lil Tony. Lil Tony was het. Er waren even de Adira's met Kom met me mee. Er was even Malik Samo, regio Duitsland. Het kantje heet het 10 jaren hier. Er waren even Marco van Drenthe uit de regio Drenthe met FM Piraat. Er was even Super Cucci. Cucci. Kantje heette zo, het was een van Orkeste Prima. Met Sasho Bikov en Shelkata en Metrovkata. Hartstikke mooi. Uit de regio Roemenië was het wederom. En dan was het Gerard van Maurik, locatie Sliedrecht. Kantje heette 7 moeilijke jaren. Dan was het Groningen Gerard, locatie Groningen denk ik. Goed staat. Met Hallo Moeder. En dan was het Monika West, locatie Reense Pijn. Met kantje Gouden Ring. Dan wat even Sylvia en de Renaldo's midden Groningen regio, met Als jij zou weten. Er was nog even Dochbals met Verwaarloosbaar. En we luisteren nu naar Fred Roodveld, dacht ik even, uit het oosten van het land even. Uit de oosten van de regio moet ik zeggen, met de SOS Emergency Call. En het is het einde dus van deze BG Show. Volgende week zijn we Deo Volente. En zo weer retour op deze zender. En op de mix. Cloud.